0: Die rechter en dan heeft men voor vrouw als gans, vrouw nu en de man nu als gamie.
1: Ida, Corona, Amrit.

7. Iets in het vlees. Uren na het schot nog zal pulseren. Tot op dat op is. Herinnering aan een hartslag. Welk dier hielden we ons voor te willen raken? We jaagden altijd al op elkaar in onszelf. Zijn wij dat werkelijk geworden? Ingezouten en opgehangen rantsoen van onze idealen. Luchtfoto van de toenmalige blik waar we elkaar eindelijk onszelf zouden vergeven. Wanneer dan? Zelfs het schrijven is bezig te versterven. Mijn handschrift sleept naar links. Sleept me rugwaarts terug de jaren in. In je oksel. Een bres voor bedenktijd. Waar ik de holte vond waarin mijn hele onvermogen komt. Toen heb ik het gedaan. Van jou en mij met opzet onderdelen uit een model.